mufi malka ya ula met mufi malka ya ula met mufi malka ya ula met mufi malka ya ula met mufi malka ya

Jenye ou met de son pou nou. De son pou nou. An aplodzi met nou om. Thank you Lord. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Hey!